0: vriend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan. In Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Alternative Rock Radio.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2e keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2e helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. Kink.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond. Ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20%

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Kink.

0: zomer van Kink.
1: Michiel hier.
2: Welkom Michiel.
1: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
1: Robert is er al vroeg bij vanochtend.
4: Hey, goedemorgen Michiel en alle medekinkers. Ik ben kijk weg eens van start.

0: Let's go.
1: Let's go. 4 weken lang de zomer van Kinkerpie Radio. Elke keer weer iemand anders op een andere plek. Deze week mag ik van 7 tot 11. We hebben de blokken ook wat anders. Normaal gesproken hoor je de Kinkster van 6 tot 9. Maar nu dus van 7 tot 11 zit ik hier. Daarna van 11 tot 3 Erik. En van 3 tot 7 Mick. Vanavond van 7 tot 9 hoor je non-stop het beste uit de Kink Alpen Top 1000. Een overzichtelijke, niet al te moeilijke, niet al te drukke programmering tijdens de lange, lange zomervakantie. Met heel veel muziek en het Kink Bandshirt verzoek. Als je al iets hebt aangetrokken, kijk even, is het een bandshirt? Nee, snel wat anders aantrekken en anders trek een bandshirt aan. Maak een foto van jezelf in je bandshirt en stuur die met de Kink-app naar de studio. Dan is de band die op jouw shirt staat jouw verzoeknummer. En als dan jouw verzoeknummer wordt gedraaid, krijg je van ons een nagelnieuw Kinkshirt. En met nagelnieuw bedoel ik ook echt nagelnieuw, want het is ook een nagelnieuw ontwerp. Check even de Kink-app of Kink.nl om het te zien.

0: van Kink.
1: En fight for your right to party. Vanochtend begint bewolkt, kan hier dadelijk een spatje regen vallen. In het noordoosten vooral. In de loop van de middag steeds meer zon. En het wordt tussen 19 en 22 graden. En dat is dan van noord naar zuid. Dat is prima t-shirt weer. En dat is te zien. Er komen heel veel foto's binnen van mensen in een bandshirt. Waarvoor dank. Blijf vooral sturen. Want deze hele zomer, 4 weken lang is de Kink zomerprogrammering, geven we meerdere keren per dag een nagelnieuw Kink-shirt weg. De foto ervan, ja, moet je even kijken op onze Instagram. We hebben gisteren een overzicht geplaatst van wat de zomer van Kink precies inhoudt. Het is echt een heel nieuw design. Nog nooit eerder dit shirt te koop of te winnen geweest. Het komt ook vandaag of morgen in de Kink Store te staan. Het is een heel mooi shirt met op de borst vooraan de K van Kink. En op de achterkant een hele mooie grote gestileerde K. Zoals Kink altijd is gestileerd in van die streepjes en blokjes en dat soort dingen. Kink.nl op Instagram, daar kun je hem zien. En blijf vooral sturen, want nou ja, wie weet win jij dus wel dat nagelnieuwe shirt en een nummer van de band op jouw bandshirt.

0: gigantisch feesten zich viert gisteren. Na het behalen van de titel. Wereldkampioen voetbal, Spanje. Dat spreekt voor zich. Maar er is ook één plek in Nederland waar het helemaal losging. Welke plek er is, hoor je zo meteen in het AP-bulletin van Martijn Richters. Gelijk gevolgd door onder andere The Wombats en Nothing But Fees. En ja, ook deze zomer is de King-prijzigheid er gewoon bij. Met deze week kans op tickets voor de Strokes. King.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. King presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij King win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de King-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar King. Meer info? Ga naar kink.nl of de King-app. King.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Half acht. Kink. AMP Headlines.
0: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië.
12: De drugscriminaliteit is in 5 jaar met 25% gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn, tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg, 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. Kink.

0: Vracht met Alanis Morissette op de radio. En thank you. Normaal gesproken in de Kinkstart, het ochtendshow. De ochtendshow van Kink hoor je nu. Ik was vandaag hier oud. Maar het is de zomer van Kink. 4 weken lang. Alle normale programma's zijn er niet. En ook alle vaste onderdelen zijn er niet. Dus je hoort mij nu wel. Zoals gesproken ook in de ochtend. Maar volgende week bijvoorbeeld de gym. En nou ja. Dingen zijn gewoon een beetje anders. Gewoon even, het is zomer, joh, even wat anders. En dat houdt ook in.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ook nieuw. En nou, we hebben het wel eens gedaan, elk jaar met Bandshirt Dag. Maar deze zomer, 4 weken lang, meerdere keren per dag, een Bandshirt verzoek. We willen eigenlijk gewoon de hele zomer lang zoveel mogelijk bandshirts in het straatbeeld. Dus trek je bandshirt aan, of een bandshirt, wat je in je kast hebt liggen. Maak even een foto van jezelf, stuur die met de Kink-app naar de studio. Dan is dat gelijk een verzoek voor de act die je draait. En als we je er dan uithalen, krijg je ook een nagelnieuw Kink-shirt. Nieuw design ook trouwens. Check even onze Instagram om te zien hoe het eruit ziet. Heel veel foto's binnengekregen, waaronder eentje van Robin. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ik heb een foto gezien, dus ik weet het. Maar kun jij omschrijven, zonder de band te noemen, wat er op jouw shirt staat? Dus omschrijf een klein beetje je shirt. Misschien dat iemand het al gelijk herkent.
2: Ja, iets met jumpsuit. En ik ga zo in de auto een stukje rijden. en even kijken.
0: Je gaat niet met 20 collega's een stukje vliegen?
2: 13. Nee, 13 jaar geleden. En ik ben nu ook 34. Dus ja. En van de week nog een stukje wezen vliegen naar Londen.
0: Ja, ja, ja. We hebben
2: hem. Dat werd dan gedaan door deze mensen.
0: Je hebt een 21 Pilots shirt aan. In het kader van het Bandshirt verzoek ga ik voor jou draaien. 21 Pilots. En jij krijgt van mij als dank een nagelnieuw, supernieuw design ook Kink shirt.
2: Super vet.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

0: and Nothing. Zometeen onder meer Jimi Hendrix, Rammstein en de bekendmaking van de nieuwe Kink XL.
1: Kink. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: 8 uur. Kink. ANP nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaartocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
13: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Michiel Veenstra.
0: Jimi Hendrix, All Along the Watchtower is zometeen, maar is Rammstein in Amerika.

0: eigenlijk, zegt het bericht dat ik binnenkrijg van Wim Alles. 3 gitaren op rij, meer heb je ook niet nodig hier.
1: De zomer van Kink.
0: Het is de zomer van Kink. Goedemorgen, mijn naam is Michiel.
2: Welkom Michiel.
3: Oh, Veenstra.
0: Duizend dingen tegelijk in drukken. Nee, wacht.
2: Welkom Michiel.
3: Hallo. Veenstra.
0: En deze? Ja, het is 9:08. Goedemorgen. Maandag 20 juli. Het is maar net even wat anders deze 4 weken bij Kink. Veel vertrouwde stemmen, maar op andere plekken en andere tijden. En sowieso de beste alternative rock. Want daarom luister je naar het radiostation. Met zometeen nog, als de Kink prijzigheid voorbij komt. En dat komt-ie. Kans op tickets voor Kink Presents The Strokes. Zij staan in oktober in de Ziggo Dome. Dat is hun grootste show ooit, 11 oktober in Nederland. En Kink stuurt je naartoe. Zodra je de Kink prijzigheid hoort, gelijk een berichtje sturen. Wie weet ga je dan wel gratis naar The Strokes. Even kijken, berichtje binnengekregen.
4: Morgen Michiel, wat brak. Weinig geslapen. Een fantastische finale gezien. Maar goed, we gaan er weer voor. Joejoe.
0: Ja, dat is Dennis. Altijd aan, altijd gaan. Ook na een kort nachtje, want misschien hierna een klein voetbalfeestje gevierd. Even kijken, zo meteen bij Kink. Green Day, The Killers en The Cranberries. Maar eerst, wat is de komende week de Kink XL? De belangrijkste nieuwe release die je extra vaak hoort bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Soms vliegt de tijd gewoon harder dan je denkt. Het is alweer 3 jaar geleden dat hun vorige album uitkwam. 3 jaar weer, joh. In Times New Roman. Het laatste album van Queens of the Stone Age. En nu is er ineens een nieuwe single met een heel ander geluid. Maar wel een heel mooi geluid. Een relatief rustig nummer. Gaat over dat het leven allesbehalve perfect is. De imperfecties zijn onverslaanbaar en daar heb je maar gewoon mee te dealen. En dat, lieve luisteraar, is één waarheid gelijk één koe. De imperfectie is ook in het nummer zelf te horen. Er is geen clicktrack gebruikt. Er wordt gewoon met klapjes gewerkt. En die houden niet altijd het ritme aan. Soms ligt het net even wat langzamer, net wat sneller. Maar dat imperfectie, dat net niet helemaal juiste,

0: Ah, dat is mooi. De zomer van Kink, heel veel mensen op vakantie, waaronder Jason. Die kijkt uit over Law Mask. En hoort voor het eerst de Cranberries in Ierland. En zegt erbij, prachtig, dankjewel Michiel. Graag gedaan, Jason. Over op vakantie gesproken. Ik kreeg ook een berichtje van Niek. Ik denk dat ik hem versta, maar luister even mee.
1: Goedemorgen Michiel. Groetjes uit Australië. Dus je kunt van.
0: Groetjes uit Australië en dan. Wat zegt hij, hè?
1: Goedemorgen Michiel. Groetjes uit Australië.
0: Dus je kunt nee, dat is niet te staan. Maar groetjes terug. En Marcoen is net terug van vakantie. Ook wel een mooi verhaal. Die stond op een camping in Wallonië. Op het hele trein nergens internetbereik. Maar bij de receptie en bar stond Kink aan. In Wallonië. Bon matin. Je suis Michel. Et ici. Le killer. Cochon.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Ze braken definitief door in 2001 als band die de leren jasjes en zonnebrillen weer gewoon helemaal bon ton maakte. The Strokes. En nu, 25 jaar later, spelen ze hun grootste show in Nederland. 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. King presents The Strokes. Zodra de Kingprijzigheid voorbij komt galopperen, pak je je telefoon, open je de Kingcap en druk je gelijk op contact. Stuur een bericht en wie weet ga je gratis naar The Strokes. En die prijzigheid kan elk moment voorbij komen.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 8:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels, zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag, tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht.
16: Kink.

0: Placebo.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
0: Heel veel mensen hadden het wel door. Ik kreeg ook een berichtje van Len. Geit, ik weet niet waarvoor. Ik schakel net in. Ja, dan doe ik toch voor de zekerheid even iemand die het wel weet. Want dan win je kaart iets waar je helemaal niet naartoe wil. Deze week bij Kink gaat de prijzigheid los voor tickets voor Kink Presents The Strokes. 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Dat lachje, dat verraadt er iets van. Volgens mij is dit goed nieuws.
2: Dat is verschrikkelijk goed nieuws dat jij belt, ja.
0: Ja, hoor ik dat ook eens een keer. Is ook wel eens leuk. 11 oktober, ja. The Strokes in de Ziggo Dome. Je gaat er naartoe.
2: Dat is fantastisch. Holy shit.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink.

Last in a Party. Nieuwe single heet Big Dog. Jason gaat naar de Strokes 11 oktober in de Ziggo Dome. Kink presents de Strokes deze hele week. Maak je kans op tickets bij Kink. Vanmiddag tussen 3 en 7. Dat is een vrij breed en lang begrip, wil ik ook wel. Zit Mick op de radio. En ook daar komt de geit weer voorbij. Dan kijk ik of ik heel snel een beetje in zijn planning kan kijken. Wanneer ongeveer? Oh ja, ik zou rond half...

0: The Undertones bij Kink en Here Comes the Summer. Ik was net even koffie halen. Net niet op tijd terug. Maar wel op tijd om te zeggen dat je zo meteen bij Kink nog veel meer goede muziek hoort. Voor onder andere Wodan Boys en ook Skankerentie.
1: Kink. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
0: Hey!

0: Clint Eastwood.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Goedemorgen, het is 11 over 9. 911, Michiel hier.
2: Welkom Michiel.
0: Veenstra.
3: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Vanaf vandaag 4 weken lang de Kink zomerprogrammering. Met net even wat andere tijdblokken en namen en stemmen en dingen. Zo Jan die stuurt zojuist: hey Veenstra, is de oude roker op vakantie? Ik denk roker? Ik denk de rocker, de oude rocker. Nee, Erik is niet met vakantie. Erik, kortom, ik neem aan dat je die bedoelt, die hoor je zo meteen tussen 11 en 3. Tijdens de Kink zomerprogrammering is er elke ochtend een programma tussen 7 en 11. Deze week doe ik dat, volgende week Jim. Tussen 11 en 3.

Kortom, en daarna tussen 3 en 7 Mick Hummel. Vaste prikken sowieso elke avond tussen 7 en 9. 2 uur lang het beste uit de Kink Album Top 1000. De lijst die we afgelopen vrijdag afsloten. De 1000 beste albums. Daarvan hoor je dan ook nu elke avond 2 uur lang 2 tracks per album. Gewoon een beetje in de willekeur. Dat is de Kink zomerprogrammering met ook nog meerdere keren per dag een bandshirt verzoek. Dus als je een bandshirt aan hebt, maak even een foto van jezelf in jouw bandshirt. Een studie met de Kink app naar de studio. Dan maak je kans op A, dat we een liedje draaien van de act die jij draagt. Dus echt, u draagt, wij draaien. En B, als we dat doen, krijg je ook een nagelnieuw Kink-shirt. Maar echt met echt nagelnieuw. Niet alleen nieuw als in dat het fris uit de verpakking komt, maar het is ook een heel nieuw design. Gisteren op onze Instagram, kink.nl, hebben we er eentje geplaatst, zodat je een beetje kan zien hoe die eruit ziet. En die is ook vrij snel te kopen in de Kink-store.

0: krijg een foto. Ik krijg meerdere foto's binnen. Maar onder andere eentje van Jorieke. In haar zwarte crossshirt. Net op de terugweg. Het geet hier spoken, zegt ze. Kaisers hier stonden er ook. En ik zag beelden dat frontman Ricky gewoon al zingend van de glijbaan naast het podium afging. Zwarte cross verveelt nooit. Dat is eigenlijk wat zeker is. Never miss a beat. Waarom stuurt Jurieke een foto van zichzelf in shirt? Nou, ik denk A, om te laten weten dat het heel leuk was. B, omdat we de hele zomer door Kink Ben shirt verzoek doen. Ik heb er al eentje gedraaid, maar eerlijk doen ze ook nog eentje. Dus stuur vast een foto van jezelf in je Ben shirt. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat Erik een nummer draait van de band die jij draagt. En dan krijg je als dank ook een gratis nieuw Kink shirt. Zo meteen bij Kink, Biffy Clyro, Crash Test Dummies en ook Pom komt eraan.
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze! In een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze. In een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze. In een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

Spring, de nieuwe van Florence Road, Hanging Out to Dry. Want ook nieuwe muziek ontdek je bij Kink. 9:49. Ja, het is even wennen als je niet de radio aanzet en denk je... Hey, Veenstra, Kortom, hoe is het? Nou, dit is de zomer van Kink. 4 weken lang hebben we een iets aangepaste programmering... met wat langere programma's, andere mensen op andere tijden. Maar uiteindelijk gewoon wel, waarom je naar Kink luistert... de allerbeste muziek. Zometeen My Chemical Romance en nu niet The Black Parade... maar een andere, heel leuke van ze. Nou, IMF... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, J, oké. Dan waren we toch goed. Amber!

0: I'm not okay, I promise. Zometeen, na 10 uur, nog veel meer goede muziek. Ik ga al lang niet weg, ben jij gek? Garbage hoor je zometeen, Inhaler en 30 Seconds to Mars.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: foodiediscounter.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. Kink.

0: De zomer van Kink.
1: Garbage bij Kink en I think I'm paranoid. Goedemorgen, maandagochtend 20 juli. De dag begint hier en daar met wat bewolking. Met vooral in het noordoosten nog kans op een spatje regen. Maar verder is er steeds meer zon. In de loop van de middag eigenlijk overal wel. En het blijft daarna ook droog. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 22 graden. Morgen ook weer zo'n afwisseling van zon en stapelwolken. Met weer de meeste bewolking in noordwesten. Zuidoosten de meeste zon. Dan wordt het wel ietsje warmer. Dan van 19 tot 24 graden. Het is de zomer van Kink. Dat is zometeen Joy Division. En ook The Automatic. What's that coming over the hill? Is it a... Nou, een rat met een D. Want deze hele zomer ook meerdere keren per dag het Kink ABC. Ik geef zo meteen een slinger aan het grote rat. En de letter die eruit komt bepaalt dan voor 3 liedjes lang waar de titel mee moet beginnen. Snap je nog? Dus zo meteen komt er een letter uit. En dan wil ik ook jou vragen om mee te denken over die liedjes. Ja.

0: veel medekinkers hebben vandaag een Muse shirt aan. Dat weet ik omdat er eerder vandaag een band shirt verzoek was. En toen kwamen er heel veel foto's binnen van mensen in een Muse shirt. Zometeen bij Erik. Misschien dus wel een liedje van Muse. Want bij band shirt verzoek bepaal jij wat er op de radio komt. Maak een foto van jezelf in je band shirt. En dat is dan gelijk een verzoek. En als dan jouw nummer wordt gedraaid, krijg je ook een nagelnieuw Kink shirt.
1: Het Kink ABC.
0: Maar nu even heel wat anders. Ook gedurende de zomer van Kink meerdere keren per dag het Kink ABC. Ik geef een slinger aan het rad en de letter die eruit komt, daar ga ik zo meteen drie liedjes mee draaien, waarvan de titel begint met die letter. En dan is jouw suggestie meer dan welkom. Het rad draait en komt uit op de
1: R.
0: De R. Revolution. Nee, dat begint niet met de R. Rock'n'Roll High School zou bijvoorbeeld kunnen. Of Radio Song van R.E.M. Of nee, Radioli. Nee, dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. Liedjes, die beginnen met de R. Heb je een paar goede suggesties? Laat me weten. Dan draai ik er zo meteen drie op rij. Ook al is er meteen Paramore en The Black Crowes.
1: Kink. Begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Kink.

0: clean flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Living in a fast lane.
2: Het Kink ABC.
3: Met de letter R.
1: Net vlak voor 22:30 aan het rad gedraaid. Rad met een R. En dan kwam de letter R uit. Liedjes die beginnen met een R. Denise, die had wel een heel goeie. Die dacht Rock'n'Roll Star van Oasis. Heel goed. Ga ik zo meteen draaien. Ook een mooie suggestie nog binnengekregen van Ray. Die wil heel graag Rabbit Heart horen van Florence and the Machine. En deze is door onder andere Dennis en Harriet aangevraagd. Red Hot Chili Peppers.
2: Het Kink ABC met nu
3: de letter R.

Het laatste in het rijtje. Drie liedjes beginnen met de letter R in het Kink ABC. Road Trippin, Rock'n'Roll Style en Rabbit Heart. Raise it up, hoor je achterin. Zometeen bij Erik ook weer een slinger aan het rad. Dan een nieuwe letter en drie nieuwe liedjes in het Kink ABC. En over nieuw gesproken, dit is nieuw. En hartstikke leuk. Nieuwe single van Cloud Surfers. It's, Buts and Maybes. Wil je nu bij Kink?

0: muziek bij Kink, Cloud Surfers, It's Buts and Maybes. De Kink zomerprogrammering geef je zometeen tussen 11 en 3. Weer een nieuwe ronde van het Bandshirt-verzoek, het Kink ABC en de allerfijnste muziek onder de bezielende leiding van Erik Kortom. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: 11 uur. Kink. ANP nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
13: Met zometeen Weedus, The Warning, maar eerst The Cure.

0: van Kink.
1: You're the teenage dirtbag van Weedus. Ritual van The Warning en Friday I'm in Love van The Cure. Het is helemaal geen vrijdag, het is maandag de 20e. Het is de hoogste tijd om te gaan beginnen. Zo krijg ik helemaal van ontroerd. Het is de hoogste tijd om te gaan beginnen, wat mij betreft ook. Michiel is al begonnen natuurlijk, waarvoor dank aan de zomerprogrammering. En dat is mooi, want ik zit namelijk in Kenia en daar is het op dit moment winter. Dus dat is echt een heel erg grappig soort van mindfuck, wat mij betreft. Wat wil dat zeggen? Ik ben bij je iedere dag vanaf nu tussen 11 en 3 met ontzettend veel muziek. Heel weinig gepraat, een paar leuke dingetjes zo hier en daar. We geven ze hier en daar wat leuks weg, maar voornamelijk heel veel muziek om jouw zomer luister bij te zetten, zoals het zo mooi heet. Straks onder andere Buffalo Tom en Falls, maar eerst Revolution. Dit zijn de Beatles.

0: Je hoorde Dancing in the Moonlight van Toploader. Daarvoor nog Taillights Fate van Buffalo. Tom en Margreet laat weten, dit is wat wij hier op de camping echt nodig hebben. Kink all day long. Nou, mooi. Laten we dan wel lekker aanstaan. Want zometeen onder andere, even kijken. Tom Petty en Heartbreakers, The White Stripes, Black Keys en The Haunted Youth.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Nee, anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Natuurlijk op Vlieland Into the Great Wide Open. Tom Petty en de Heartbreakers hoorde je daarvoor. Forget Me van de Haunted Youth, onze Zuiderburen. Waar wij zo verliefd op zijn. Want we vinden dat een heel fijn bandje. En jij dus blijkbaar ook. Zometeen de Black Keys. Maar eerst de hardest button to button. Voor mij betreft is dat diegene op de rug. Want daar kom je nooit bij. The White Stripes.

0: Middaguur natuurlijk, Isabel, maar in dit geval vanwege de zomerprogrammering ga ik lekker door tot 3 uur met onder andere Nick Cave en de Bad Seeds, Fontaine CC en de nieuwe Violet Girl.
1: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen. Er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag.

want ze zullen wel, ja, dat zal ze wel altijd blijven ook. En dat is ook helemaal niet erg. Maar ze doet het wel op eigen kracht. Dat vind ik er heel knap aan. Violet Grohl dus, de dochter van Dave Grohl. En hij is heel kritisch op haar. En zij vraagt dat ook van hem. En dat doet hij dan ook. En dat is heel mooi. En hij laat haar volledig vrij. Kijk, natuurlijk zit er ergens een soort halve kruiwagen die er wel langs zal komen. Maar goed, ze doet het goed. En ze doet het op eigen kracht. En ze gaat alle grote festivals een beetje de komende... Dit jaar sowieso al een aantal. Maar volgend jaar sowieso op alle festivals staan. Dat weet ik nu wel. Bug in the Cake hoorde je Violet Grohl. Zometeen onder andere live Fontaine CC. Maar eerst Into My Arms. Nick Cave in the Bad Seat.

0: Mats laat weten, hier in Frankrijk genieten we voluit van deze zomerprogrammering van Kink. Wat is dat lekker, zoveel muziek.
1: De zomer van Kink.
0: Nou, bij deze graag gedaan. Je hoort de Policy of Truth van Depeche Mode. Zometeen verder met zo ongelooflijk veel muziek. Want ik ga straks met je samen naar Youngblood, Stereophonics en The Offspring.
1: Kink.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: dromer van Kink.
1: Ik heb het al vaker gezegd. Dit is wat mij betreft het allerbeste wat ze ooit hebben gemaakt. Stereophonics, hoor je. En Dakota daarvoor. Youngblood Suburban Requiem. Afgelopen vrijdag had Michiel Veenstra en ik zei de gek onze allerlaatste vrijdagavond corvée. Er gaan wat nieuwe dingen gebeuren vanaf augustus. Wat? Dat hoor je in de komende weken tijdens deze zomerprogrammering. Wel, dan gaan we dat bekendmaken. Maar we hadden onze allerlaatste vrijdagavond corvée. En toen hadden we het heel even over Youngblood. Dat wij allebei in het begin dachten, nee, niet. Het is een beetje, het heeft iets neppers, het heeft iets overdrevens. Maar dat heel langzaam maar zeker en eigenlijk met een grote klap. Deze jongen zich heeft ontpopt tot een fantastische ster. En eentje met het hart op de juiste plek. Met moeite en met verdriet en met gedoe soms. Maar het is er wel eentje om voor de komende jaren nog meer van te gaan houden. Zometeen onder andere Yard Act, Nirvana. Maar eerst Bring Me The Horizon, Madison.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

0: het volgende uurtje krijg jij van mij zomaar gratis en voor niks de Gaslight Anthem, The Pretty Reckless en Eels. Kink.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Pop, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de 3e voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag.
3: Kink.

0: Moet je ook nooit doen. Nooit ophouden met voelen. Moet je altijd blijven doen. Daarvoor hoorde je nog About You, de nieuwe van de Pretty Reckless.
1: De zomer van Kink.
0: Als je nou denkt, wat is dit voor stem? Dit is niet Isabel. Dat klopt. We zijn namelijk bezig met de zomerprogrammering. Dat wil zeggen dat ik de komende weken te horen zal zijn tussen 11 en 3. Jazeker, 4 uur lang met heel veel muziek. Zo min mogelijk gepraat, want het is zomer en je moet gewoon genieten van goede muziek. Dus bij deze, maar dan weet je in ieder geval dat ik er dus zit dagelijks de komende weken tussen 11 en 3. Met zometeen onder andere No Doubt, de Gaslight Anthem, maar eerst, tuurlijk, waarom niet? We doen het gewoon. Deep Purple, Smoke on the Water.

0: Picker hoorde je van Arctic Monkeys. Daarvoor nog Just a Girl van No Doubt. Zometeen gewoon verder. Gewoon lekker verder met de Rolling Stones. Een oude, weliswaar weer van de Rolling Stones. En de Shikari. En wat zal ik eens doen? Queens of the Stone Age. De nieuwe Queens of the Stone Age. Die heet Easy Street. En als je die nog niet gehoord hebt, ik zou vooral blijven luisteren. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Ja?
14: Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Kink.

Find Out the Hard Way. Je hoorde Enter Shikari daarvoor. Zo'n liedje wat gewoon goed is. Dat is. Alles klopt daaraan. Daarom drijft het ook nog steeds. There She Goes van The Lars. Melodie is goed, samenzang is goed. Akkoorden simpel maar doeltreffend. En over simpel maar doeltreffend gesproken, zometeen de nieuwe Queens of the Stone Age. Die heet Easy Street. Ga er maar gewoon eens voor zitten. En dan niet met met een mes tussen je tanden, want het is niet hard, het is niet luid en het gaat niet als een stoomboot vooruit. Het is sensueel, het is grappig, het is schrijnend en er zit een fantastische vrouwenstem in. Dat allemaal straks. Eerst Audioslave en de Rolling Stones. Laten we eens met de Stones beginnen. I Can Get No Satisfaction.

Jersey Street, dus van de Queens of the Stone Age. Wat een geweldige, lekkere, lome, goede zomerse plaat. Kijk ook vooral even de clip, die is ook hilarisch. Easy Street, dus Queens of the Stone Age, Joshua Homme in duet met Nikki Lane, zangeres van alternative country muziek. En nu bij de Queens of the Stone Age ingelijfd. Dit is Supergrass, The Sun Hits the Sky.

0: Zometeen hier op Kink, Alternative Rock Radio. Onder andere Nothing But Thieves, R.E.M., Interpol en The Naked and Famous.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen de Charlatans, de Naked and Famous, maar eerst Steen.

One I Know van de Charlatans hoorde je daarvoor. Youngblood, Naked and Famous. Je luistert naar de Kink zomerprogrammering. Ik ben bij je tot 3 uur, dat wil zeggen nog een uurtje. Met straks onder andere Interpol en Sam Fender. Maar eerst Nothing But Thieves.

0: zomer van Kink.
1: Rainian hoorde je, Sam Fender daarvoor, Evil van Interpol. Toen ik dat voor het eerst hoorde, Evil, Interpol, dacht ik, dit is een Engelse band, kan niet anders. Maar het bleek niet minder dan nu New Yorks te zijn. Band die, er werd al vaker geroepen, dit is de nieuwe Joy Division. Nou, daar hou ik niet zo van, want Joy Division is Joy Division. En er is geen nieuwe Joy Division. Maar Interpol kwam wat mij betreft wel een soort van dichtbij of zo. Niet dat het een imitatie ervan is en het lijkt er ook helemaal niet op, maar het heeft wel hetzelfde soort gevoel. Goed, straks onder andere Red Hot Chili Peppers, Placebo en Bruce Springsteen.
2: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: De prijsfavorieten van

0: not to forget.
1: Dat je over medicijnen zo'n goed liedje kan schrijven, hè? Het is ongelooflijk. Placebo hoorde je en Meds. Kijk, wij draaien op deze zender natuurlijk alternative rock music. Daar staan wij onbekend. Maar we draaien ook gewoon de grote der aarde. En dan heb ik het niet over Justin Bieber. Maar heb ik het over Pink Floyd, onder andere de Rolling Stones. Maar ook zeker Bruce Springsteen. Want als je het over een van de allergrootste hebt, dan is hij het wel. Dus dat draai ik nu. Met daarna natuurlijk gewoon weer Pennywise en Bro Him. Ja toch? Dit is Born in the USA. Bruce Springsteen.

0: was hem voor mij, voor vandaag, voor de eerste dag van de zomerprogrammering. En je zal kortom niet zijn als je dan niet gewoon dingen vergeet. Ja, toch, ik had aan jou moeten vragen wat voor bandshirt je vandaag aan hebt. En als je dat dan aan mij had gestuurd met een foto, had ik je een nieuw Kinkshirt mogen geven. Ben ik straal vergeten. Maar goed, zo zit ik in elkaar. Dat wil zeggen dat ik er morgen gewoon twee weggeef. Ja, toch, want ze zijn te gek. Die nieuwe Kinkshirts zijn helemaal te gek. Dus als jij morgen in het tweede uur, maar luister maar gewoon, ik vraag het dan gewoon aan je, mij even een foto van een leuk bandshirt stuurt, dan krijg jij van mij een Kinkshirt morgen. Dat is morgen. Zometeen na de klok van 3 Mick Hummel. Ik ben er morgen om 11 uur. Tot dan. Hoi.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. Dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost een hoop geld. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham kwam ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
13: Jack White en ook Mumford & Sons hoor je zo meteen na Bush. Dit is The Chemicals Between Us.

0: Mumford and Sons, Little Lion Man bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, het is even wennen zo, de eerste dag. Maar we hebben de komende weken een zomerprogrammering. De zomer van Kink. En hallo met Mick. Ik ben degene die deze week en volgende week... door de week tussen 3 en 7 hoort in die zomer van Kink.
2: Goedemiddag, Mick.
0: Goedemiddag. En ik hoor Coton net zeggen dat hij in alle haast vergeten was... om zo'n Kink-shirt weg te geven met een band-shirt-verzoek. Ik heb bij deze op alle post-its geschreven. Ik ga dat niet vergeten. Sterker nog, binnen nu en een uur ga ik even iemand terugbellen... die een bandshirt draagt en een foto daarvan stuurt via de Kink-app. Want dat is het idee. Alle info over de zomer van Kink vind je trouwens in de Kink-app en op kink.nl. Gewoon duidelijk op een rijtje.

Ik nog even naar Erik doorappen. Maar binnen een uur even iemand bellen voor zo'n bandshirt verzoek. In de tussentijd muziek zometeen van de Black Keys. En dit zijn de Buzzcocks. Ever Fallen in Love bij Kink.

0: Een paar weken geleden in Werchter. Gorilla's daar. En hoorde je dit live? Of misschien was je er helemaal niet bij. Zat je gewoon thuis naar King te luisteren? Want wij hebben het ook uitgezonden toen. Hè? Die hele show van Gorilla's op Rock Werchter. Toen deden ze ook deze. There hoorde je bij King. In de zomer van King, waar je zometeen muziek krijgt van The Verve. Ook de Last Dinner Party ga je horen. En iemand vertelde mij dat de Killers eraan komen.
1: King. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Oh.

0: The Verve bij Kink. Bittersweet Symphony, hoor je.
1: De zomer van Kink.
0: Het is de zomerprogrammering van Kink deze weken. En het is sowieso zomervakantie, hè. Ik zie allemaal mooie foto's van mensen die op vakantie zijn. En foto's sturen van ja, jaloersmakende foto's van dat vakantieadres. Maar ook berichtjes van mensen die gewoon op kantoor zitten. Sabrina bijvoorbeeld, die stuurt een foto dat ze aan het werk is. Willy stuurt een berichtje in de Kink app op de terugweg uit Italië met Kink op de radio. Lekker. En Daphne stuurt: goedemiddag Mick. De laatste paar uurtjes spendeer ik met jou gezellig. Fijne uitzending. Nou, hoe je er ook bij zit op deze mooie maandag, opletten is sowieso een goed idee. En de Kink app in de aanslag houden is dat ook. Misschien vang je dan wel de Kink prijzigheid. Die rent deze week rond door de uitzending met tickets in zijn bek voor Kink Presents The Strokes op 11 oktober in de Ziggo Dome. Als je de geit hoort, en als het zover is, dan herken je hem denk ik wel. Dan moet je zijn naam nog een bericht sturen via de Kink. Wie weet spreek ik je dan en stuur ik je daar naartoe. The Strokes in de Ziggo Dome. Muziek van Muse komt eraan. The Smiths hoor je ook zometeen naar Arcade Fire. Dit is Keep the Car Running bij Kink.

0: gelijk.
1: Oké, sure, dat is waar. De programmering die hebben we een beetje overboord gegooid de komende 4 weken. Daar zijn we vandaag aan begonnen, de zomer van Kink. Net wat andere Kink-DJ's op wat andere plekken. Dus het is allemaal net een wat andere programmering. Maar de fijne alternative rock waar je Kink van kent, die is er wel gewoon. Dat hoorde je, The Smiths, Big Mouth Strikes Again hoorde je. Daarvoor fijne muziek van Muse. En ook Kings of Leon, die gaan nergens heen deze zomer hoor. Die hoor je gewoon bij Kink. Dit is Temple.

0: Kings of Leon en Temple by Kink. Zometeen muziek van David Bowie.
1: Pop, punk.
0: Ook Sum 41 hoor je zo.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken... nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld... We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek... maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden... zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië... nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op... die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne... werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag... maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee... 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon... bij maxima van 18 tot 24 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een kwartier op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Made en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27... en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
7: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Mick Hummel.
0: Rebel Rebel van David Bowie, hoor je zometeen. Eerst Sum 41, dit is In Too Deep.
7: Kink.

0: David Bowie bij King. Rebel, Rebel hoorde je.
1: De zomer van King.
0: Tijdens die zomer van King heb je meerdere keren per dag kans op jouw bandshirt verzoek op de radio. Als jij een foto stuurt van jou in een bandshirt, dan draaien we die band. En win je als dank voor jouw verzoek een gloednieuw King shirt. En dat is niet gewoon alleen maar een nieuw shirt, maar het is ook echt een nieuw ontwerp. Check even de socials van King voor foto's van dat shirt. Zometeen maar even iemand bellen die een foto heeft gestuurd van dat bandshirt. En dan die band daarbij draaien. Eerst de mannen die een maand geleden, een klein maandje geleden, nog hier bij ons in de King Live Bunker stonden. Dat was het te gek optreden van de Wodan Boys. Die live versie, de video daarvan, alle beelden, hoe ze de bunker compleet afbraken, die vind je op king.nl/livebunker. En je hoort ze ook nu bij King. De Wodan Boys, dit is Blindsided.

0: De Bodan Boys. Blindsided hoor je bij Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
2: Hey Moen, goeiedag.
0: Hey Ramon, je spreekt met Mick van Kink, hallo.
2: Hey,
0: jij stuurt een foto van jouw Oasis bandshirt.
2: Ja, klopt.
0: Via de Kink heb voor het bandshirt verzoek. Dat shirt, omschrijf zelf even hoe het eruit ziet.
2: Het is een logo met heel veel kleuren.
0: Ja.
2: In het logo.
0: Het is een soort van dat blok Oasis logo en dan een soort van streepjes daarachter. Alsof het een soort van kleurcode is.
2: Hij is door een bepaald merk uitgegeven als limited edition toen ze weer gingen optreden.
0: Oh, te gek. Oh, wat goed. Was jij daarbij toen, de reunieshows?
2: Zo, dat was maar waar.
0: Ja, er gaan geruchten dat het allemaal weer volgend jaar dan naar de rest van Europa moet komen. Maar daar hebben we nog niks officieel over gehoord, hè?
2: Ik heb geloof ik in 4 wachtkamers gezeten toen, maar ik ben er niet doorheen gekomen.
0: Nee. Nou, misschien dat nog gaat gebeuren. In ieder geval muziek van Oasis op de radio gefixt. En bij deze ook een nieuw King shirt wat we naar jou toesturen.
2: Ja, maar dat vind ik wel tof.
0: Dankjewel voor jouw bandshirt verzoek.
2: Dankjewel.
1: King bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

I only lie when I love you, Royal Blood bij Kink. Daarvoor Wonderwall, Oasis. Dankzij dat limited edition Oasis shirt van Ramon dat hij stuurde met een foto in de Kink app. Het was zijn bandshirt verzoek. Heb je ook een bandshirt en wil je ook die band gedraaid krijgen bij Kink en dan in ruil daarvoor ook dat nieuwe Kink shirt winnen? No worries, tijdens de hele zomer van Kink elke dag meerdere keren kans op jouw bandshirt verzoek. Dus blijf zeker die foto's van jou in je bandshirt sturen via de Kink app. Zometeen op deze maandagmiddag muziek van Simple Minds. Ga je horen naar The Hives. Dit is Tick Tick Boom bij Kink.

0: Skink met Simple Minds, Sanctify Yourself. Daarvoor ook de Hives, Tick Tick Boom. Ik zeg het zomaar gewoon nog maar even. Ik heb daar niet per se een reden voor. Maar als je de Kink prijzigheid hoort deze week, dan levert dat je tickets op voor Kink Presents The Strokes in Amsterdam op 11 oktober. Nou, dan weet je dat. En ook zo meteen muziek van de staat op Kink en Radiohead komt eraan. Kink.
1: Begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Half 5. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven gaan kijken of ze de overheid aan kunnen pakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud en nu er geen vrachtwagens overheen mogen, moeten ze omrijden. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI. De straat stond vol met rook. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Felicitaties voor de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Annie Burnham. Bijvoorbeeld van Ursula von der Leyen van de EU en de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Ze hopen op een goede samenwerking. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen de 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 24 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. Kink.

0: The Fire van de Staat krijg je zo meteen in je mic na Radiohead. Dit is Creep.
1: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

0: De Staat en de nieuwste The Fire bij Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
0: Hey Lars, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Mick.
0: Hey, jij hoorde die Kink prijsgeit voorbij komen.
2: Ja.
0: En toen dacht je, dat betekent tickets voor The Strokes. En jij stuurt via de Kink app, ik wil heel graag naar The Strokes. Heel, heel graag zelfs.
2: Ja, klopt. Ik volg ze al een hele tijd. Ik heb ze nog nooit live gezien. Ik dacht, dit is mijn kans.
0: Dus waarom is The Strokes de band voor jou die je heel, heel graag live moet zien?
2: Ja, ik volg dus al meer dan 15 jaar, denk ik. Misschien wel 20 jaar zelfs. Mm-hmm. En het sprak me altijd heel erg aan. Het is anders dan anders. En zijn hele tijd hebben ze niet live getoerd. En nu komen ze naar Nederland. Dus ik denk, daar moet ik bij zijn.
0: Daar moet je bij zijn. Lars, ik kan daar weinig tegen inbrengen. Je gaat erheen.
2: Ja, te gek.
0: Heel veel plezier. Kink Presents The Strokes, 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je bent erbij. Heel veel plezier.
2: Top, dankjewel man.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.

Guns N' Roses. En Yesterday. Op de maandagmiddag van Kink. Goed nieuws voor mensen die fan zijn van Phoebe Bridgers. Zij was een tijdje was met andere dingen bezig. Ze zat ook samen met die andere twee in Boy Genius. Hè. Maar nu is voor het eerst in 4 jaar weer nieuwe muziek daar van Phoebe Bridgers. Sterker nog, er komt in augustus volgende maand een totaal album aan. Lost Weekend gaat dat heten. En de eerste single daarvan die is er nu. En als je bekend bent met de verhaaltjes van Peter Pan en zijn Lost Boys die nooit volwassen worden, die in Neverland een soort van sprookjesachtig leven leiden, dan gaat de tekst wel een belletje doen rinkelen, denk ik. Mocht je hem niet gehoord hebben, bij deze stel ik hem met liefde aan je voor. De nieuwste van Phoebe Bridgers op Kink, Lost Boys.

0: Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys, hoorde je voor het eerst in 4 jaar dat zij weer een nieuw werk geeft. En het is fijn. Het is Kink Alternative Rock Radio met zometeen muziek van MGMT, Foo Fighters en ook Metallica, hoor je zo.
1: Kink. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
0: Window van Foo Fighters hoor je na Metallica. Dit is Whiskey in the Jar.

0: Fighters hoor je bij Kink, in dit geval met Window. Op maandag 20 juli 2026.
1: De zomer van Kink.
0: Dus, dat is dus vandaag. Als ik zeg 20 juli 2017, dan kun je misschien niet zo 1, 2, 3 weten hoe die dag er voor jou uitzag. Dat schiet je niet meteen te binnen. Maar wel als ik je zeg wat er die dag gebeurde. Dat was namelijk de dag dat Chester Bennington overleed van Linkin Park. De sterfdag van een Kink-icon. En ik denk dat dat wel zo'n indrukwekkende gebeurtenis was voor velen. In ieder geval voor mijzelf wel. Dat je precies nog weet waar je op die datum 20 juli 2017 was. Toen je dat hoorde, toen je het las, toen iemand het je vertelde. Misschien heb je het op Kink gehoord. Ik wil zo meteen uiteraard, en dat is ook zeker omdat er al meerdere keren mensen berichten hebben gestuurd vandaag in de Kink-app, of we daar aandacht aan kunnen geven. Een track draaien uiteraard van Linkin Park met Chester. Welke dat moet zijn, dat wil ik ook nog wel even door jou laten bepalen. Maar ik ben ook dus vooral op zoek naar hoe jij daar toen achter kwam. Hoe zag jouw dag eruit? Wat was het moment dat je hoorde

is Wild Romance. I love you like I love myself. Het is 20 juli. 9 jaar geleden, 20 juli 2017. Kink. De sterfdag van Chester Bennington van Linkin Park. Kink icon. En ik vertelde net dat iedereen waarschijnlijk nog wel weet waar hij was toen hij dat nieuws hoorde. Ik was zelf in Disneyland Parijs, kwam daar naar buiten. En Victor die reageert in de Kink-app. Toen dacht je, Disney leuk. Dat dacht ik inderdaad, absoluut. Veel liedjes komen voorbij. Across the Line komt Xander mee. Een mooi liedje om Chester te eren is de live akoestische versie van Crawling, zegt Danny. Bart, die stuurt, ik weet niet meer waar ik was, maar ik had vlak daarna ze nog gezien op Werchter. Dat was wel een gek idee. En het stomme was dat ik op Werchter dacht, ik ga gezellig achteraan met mijn vrienden staan. Ik kijk hem later nog wel een keer van dichtbij. Dat moet je dus nooit doen. Nee, Bart, blijkt dan. Die is de les die je geleerd hebt. Ivo stuurt via de Kink. Ik was gewoon thuis toen ik het hoorde van een van de Kink-DJ's. Patrick komt met Wretches and Kings. Hallo Mick, ik zat op de camping in Italië een beetje op mijn telefoon te scrollen toen ik het nieuws hoorde dat hij was overleden. Zonde, wat een stem had hij, gozer. Ja, dat is waar Joost, wat een stem inderdaad. Verder... Ja, ik zie zoveel verschillende tracks van Linkin Park die je zou kunnen doen. Maar dan kies ik maar gewoon degene die het vaakst binnenkomt in de Kink-app om op zijn sterfdag vandaag, 9 jaar later na zijn dood, van Chester Bennington te draaien. En dat is deze, In the End, Linkin Park.

0: Money, Hope and Gone, Stone by King. Straks de ANP headlines van 5:30 en daarna muziek van U2 en ook Bleach 93. Hoi zo.
1: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: 5:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De transportsector gaat misschien een schadeclaim indienen bij de overheid voor het afsluiten van de Merwedebrug op de A27. Vrachtwagens moeten nu namelijk omrijden en dat loopt flink in de papieren. Zo'n 1,5 miljoen euro per dag, zegt de sector. Vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete geven, kan nog even niet, want eerst moeten de camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. De 4 mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen de 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 24 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.
1: Kink.

Dit is Kink, Alternative Rock Radio met Bleach 93 Underrated. Hoorde je. Straks muziek van Faith No More en ook nieuwe muziek van Weezer. Maar eerst wil ik het even met je hebben over de Kink Album Top 1000. Vorige week zaten we daar middenin. Afgelopen zaterdag hebben we nog een soort van afkickdagje gehad met de bonus track Top 100. Maar nu is het toch echt voorbij voor die lijst. Alhoewel, dat lijkt misschien maar zo. Het is namelijk ook onderdeel van de Zomer van Kink. De zomerprogrammering waar we vandaag aan begonnen zijn, die je komende 4 weken gaat horen. Dat er elke avond het beste uit de Kink Album Top 1000 voorbij komt. Dus dat is zometeen vanaf 7 uur, van 7 tot 9. 2 uur lang, non-stop, steeds 2 tracks achter elkaar van een album uit de Kink Album Top 1000. Het beste uit de Kink Album Top 1000 dus. Een album wat voorbij zou kunnen komen is Currents bijvoorbeeld. Dat was dit jaar de nummer 27. Zou zomaar kunnen een van deze avonden. Denk het niet, want ik draai hem nu ook al wel. Tame Impala, deze komt er ook vanaf. Let It Happen.

Faith No More en Epic bij King Alternative Rock Radio. Ik heb twee dingen. Eén ding duurt nog best wel lang en één ding duurt niet zo heel erg lang. Over vier minuten ongeveer namelijk muziek van System of a Down bij King. Dat duurt nog niet zo heel erg lang. En over een maand en een dag, dat is nog best wel lang. Maar aan de andere kant ook voordat je het weet is het zover. Dan is het namelijk 21 augustus. En dan is het nieuwe album van Weezer daar. Dat wordt The Gold Album. En het enige wat we daar nu al van weten is deze single. We Might As Well Be Strangers samen met Wednesday.

0: System of a Down. Lonely Day. Op de maandagavond bijna. Na de maandagmiddag eigenlijk nog, hè, van Kink Alternative Rock Radio. Het is de zomer van Kink met zometeen in die avond, als het 6 uur geweest is, muziek van Green Day, Blossoms en ook de Smashing Pumpkins.
1: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat hij nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën en dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
11: Het Blossoms en ook de Smashing Pumpkins zometeen na Green Day. Dit is American Idiot.

0: Eva Adore. The Smashing Pumpkins bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Hallo met Mick. Ik ben er nog drie kwartier in de zomer van Kink. Daarna is er het beste uit

0: Depeche Mode
1: bij Kink.
2: Reach out and touch faith.
1: En Personal Jesus.
3: Het Kink ABC.
1: Het Kink ABC is ook onderdeel van deze zomer van Kink. Elke dag meerdere keren een draai aan het rad. En op dat rad staan alle letters van het alfabet. En dan aan jou de vraag om een songtitel die begint met die letter te sturen. En dan doen we zo meteen een blokje van 3 tracks. 3 tracks met dezelfde beginletter in het Kink ABC. Dus als iedereen de Kink App in de aanslag heeft, dan geef ik hier even een slinger aan dat rad van het Kink ABC. Ja. Eens even kijken.
3: G.
1: De G. Go van Moby bijvoorbeeld. Of Gay Bar. Nou ja, liedjes die met een G beginnen. Stuur jouw suggesties via de Kink App deze kant op. Dan hoor je er zo meteen 3 achter elkaar in het Kink ABC. In de tussentijd muziek van Honey I'm Home en Fall Out Boy nu. Dit is

0: Pretty Honey I'm Home. En ook Fall Out Boy Dance Dance. Het rad van het Kink ABC, dat landde net op de letter G. En er komen hele toffe suggesties binnen. Groove is in the heart, go with the flow. Give me shelter, give it away, Glamour Boys. Ik ga er zo meteen eventjes drie op een rij zetten. En die achter elkaar draaien in het Kink ABC. En ook muziek van Madness, Sam Fender en Case Choice. Komt eraan.
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Van Albert Heijn.
1: Kink. Dit is het station van Cranberries.

0: Madness. Embarrassment. Ja, het was ook een beetje embarrassing toen ik net heel snel even wat liedjes met een G moest verzinnen. Ik kwam niet heel veel verder dan Moby en Go en ook Gay Bar. Maar gelukkig kwamen er top suggesties binnen via de Kink app. Het rad van het Kink ABC eindigde namelijk op de G. En Glycerine kwam voorbij. Generation Day, Gimme Shelter. Good Riddance van Green Day. Goodbye van Biffy Clyro. Golden Scans. Echt allemaal topsuggesties. Maar mijn oog viel toch ook vooral op die van Danielle. Een lekkere dosis poppunk zo op de maandagavond met Gives You Hell. All American Reject zometeen. Give It To Fly was de suggestie van Joost in de Kink App. En we beginnen met die van Sam, Going Under. Dit is Evanescence.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter G. Now.

Hey, daar eindigde het rad van het Kink ABC op. En daarom hoorde je 3 tracks achter elkaar die allemaal met een G beginnen. Going Under van Evanescence, Given to Fly van Pearl Jam en dit was Gives You Hell. De All American Rejects op Kink. Morgenochtend bij Michiel weer een nieuwe slinger aan dat Kink ABC gehad. En zometeen hoor je muziek van Volbeat naar de Kink XL van deze week. Dat is de nieuwste van Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: en Heaven nor Hell in de zomer van Kink. Michiel is de morgenochtend weer. Zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur is hier het beste uit de Kink album Top 1000. Twee tracks per album en we beginnen zometeen met albums van Nothing But Thieves en ook Jimi Hendrix.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. Politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst "Weg met ICE". In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd en daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album Top 1000.
15: Kink.
13: Kink.
15: Nummer 712.

0: dankzij de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
9: Kink.
7: Kink.
9: Nummer 218.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikt.

bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de 3e plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Discounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim een half miljard euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

ontvangen via kink.nl. De

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Alternative Rock Radio.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.